0: Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Fries FM, die radio en muziek. Uit het hart van Friesland. Friesk FM. Alle Frieske toppers op in je stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Friesk FM.

Friese toppers op Ien Stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS 6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiter van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Sabrina en Veer en Huil gaan met Cubier en Wiesje en Hest en Be en Angelique. Oeh, Annie, dat niet doen, Mientje.
1: Oerolwest best harkje naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: going to Ibiza.
1: Alle Frieske toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: Fryske toppers op Ien Stjoerder, Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zegt ze alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Fryske Groen. Fryske FM.
1: Dos, trije, quattro.

0: Maker slaat. Nee, het wordt mij en alles maar.
1: Alle Frieske toppers op Inge Stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Oerolwest bist harkje naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

Friese toppers op Ien Stjoerder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: niet meer.
1: Alle Frieske toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: Lid uw adverteerder zitten, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook honderdduizenden bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Oerolwest bist Harkina Frieske Wem. Dus pilest besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
3: Yo, listen up.
2: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
3: Oké. Okay.
2: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
4: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Aldi.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart.

0: garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
1: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
2: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
1: Car Expert is het professionele netwerk van garagebedrijven waar je altijd terecht kunt voor je auto-onderhoud, reparatie en APK. Met 8 Car Experts in Friesland, altijd eentje in de buurt. Kijk snel op carexpert.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: FrieskFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. 2 flitsers gemeld door Flitsmeister. A1 richting Amersfoort bij 11,4. En de A2 naar Amsterdam bij 33,2.
9: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
10: FrieskFM.
9: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter Van den Brug.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lid u eens adverteren, zwitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
3: Yo, listen up.
1: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
3: Oké. Okay.
1: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
4: Echt serieus?
8: 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Evaluatie en gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Frieske Wem, verkeersinformatie.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. 2 flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 vanuit Amsterdam bij 11,4. En de A27 naar Almere bij 85,0.
1: Dit is Frieske Wem. Radio en muziek uit het hart van

Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.

0: en veegwerkzaamheden.
1: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Frieskewem Warmerjocht.
11: Op de meeste plaatsen begint de dag droog met veel bewolking. Er is wel af en toe ruimte voor de zon. Later vandaag kans op regen. Dan zijn de verschillen ook groot. Vooral in het oosten en zuidoosten kan er veel water vallen in korte tijd. In het noorden en westen blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 17 of 18 graden.
10: Frieskewem Verkeersinformatie.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn 2 flitsers gemeld door Flitsmeister. Allereerst de A1 naar Amersfoort bij 11,4 en de A27 naar Almere bij 85,0.
13: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
14: Frieske FM.
13: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en Die Twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Gashandel Hade Vries en Zonen. Groothandel in alles op las- en snijtechniek. Lasdraad, doorslijp of afbraamschijven. Alles op autogeen of snijtechniek. In onze winkel vindt u het allemaal. Ook voor particulier. Direct gelegen aan de A31 bij Harlingen.

0: Zwettenstraat in Leeuwarden.
1: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
12: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: FM Verkeersinformatie.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A1 naar Amersfoort bij 11,4. A27 naar Almere bij 85,0. En de A59 naar Den Bosch bij 155,9.
4: Dit is Fries FM. Radio en muziek uit het hart

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Snel geld cashen voor je oud ijzer en metaal? Bij Metaal Recycling Snake krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje? Dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar Metaal Recycling Snake aan de Zadelmakerstraat in Snake.

0: spuig- en veegwerkzaamheden.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Vanuit het westen trekken er buien over het land. In de loop van de ochtend beperken die buien zich tot het oosten. En ook vanmiddag komen de buien vooral in het oosten voor. Tussen de buien door is ook af en toe de zon te zien. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog met ook aardig wat zon.
8: FrieskFM verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A16 naar Breda bij 58,9. A20 naar Hoek van Holland bij 39,7. En de A27 Utrecht-Almere bij 85,0.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
11: Frieske FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
7: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
6: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
8: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
9: Al meer als 44 hier, een vertrouwd adres.
10: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
14: Let u eens adverteerders weten. Daar stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord nice uit binnen- en boetenland.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eetje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat de beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Er liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Er zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
17: Yo, listen up.
16: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
17: Oké. Okay.
16: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
18: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
19: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
18: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
20: Leukes outdoor in Wolvenga.
21: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantie.

0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio. Bouwcenter Concordia.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Frieskewem verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister heeft een paar flitsers gemeld. Onder meer de A1 richting Amersfoort bij 11,4. De A2 naar Eindhoven bij 236,6. En de A7 naar Heerenveen bij 132,8.
1: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
1: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. Bestra Sierbestrating.nl.
2: 18+ speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18+, speelbewust.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: Everyone from left to right.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Frieske WM Verkeersinformatie.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op vrijdag weinig voor, nu ook. Maar toch zijn er een paar files te melden. Allereerst de A29, Berchem-Zoom-Rotterdam. Voor afrit Oud-Beierland ongeveer een kwartier extra. Komt door een ongeluk. De file begint bij knooppunt Hellegatsplein. En het is druk beaand worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A1 naar Amersfoort bij 11,4. A6 naar Muiden bij 72,4. En de A13 naar Rotterdam bij 11,4.
15: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
16: Frieske FM.
15: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon bedrijfs- en garagedeuren uit Grauw.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar

0: Hansestraat in Leeuwarden.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. En de Amerikaanse Top Gun acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Een motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
6: Yo, listen up.
5: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
6: Oké. Okay.
5: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keuken. Papier 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
3: FM Verkeersinformatie.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A4 naar Den Haag bij 11,7. A7 naar Groningen bij 210,8. En de A20 naar Hoek van Holland bij 39,3.
3: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Snickers Workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
2: Hoppakee! Al mijn klusafval in één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
3: Jan, je vergeet de helft.
2: Geen probleem, dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
4: Sneek Recycling. Zonder stress, een container op jouw adres.
5: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
6: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
5: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

Alle Friese toppers op Ine Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist harkje naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Gashandel H. de Vries en Zonen. Groothandel in alle soorten industriële gasflessen. Menggas, argon, zuurstof of acetyleen. Of voor uw CO2-vullingen voor uw aquarium of biertap. Moet u bij Gashandel H. de Vries en Zonen zijn. Direct gelegen aan de A31 bij Harlingen.
4: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
5: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
6: Keukencentrum Marsum.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. Een leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden. Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek. Hij werd 77. En dan het weer van Weer Online. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
13: Yo, listen up.
12: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
13: Oké. Okay.
12: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
13: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoer. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Wij uur zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, potverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: CarExpert is het professionele netwerk van garagebedrijven waar je altijd terecht kunt voor je auto-onderhoud, reparatie en APK. Met 8 CarExperts in Friesland, altijd eentje in de buurt. Kijk snel op carexpert.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
12: Friesk FM.
11: Vanuit het hart van Friesland.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Lid u eens adverteren, zwitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Ze stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-oetan Kevin was 43. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daarmee is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
4: Yo, listen up.
3: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
4: Oké. Okay.
3: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Dit is Fries FM. Radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist hartje naar Frieske WM. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske WM app uit de App Store.

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis ter Veen.
1: Snickers Workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum.
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
5: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
9: Leukes Outdoor in Wolvenga.
10: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
9: Genieten van je tuin.
10: 7 dagen per week geopend.
9: Leukes Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Frieske WM Waarberjocht.
13: Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Zon krijgt steeds meer ruimte. En vooral in Noord-Holland is het uiteindelijk volop zonnig. Bij maximaal rond 18 graden is het dan nog prima weer om het weekend buiten in te luiden. In het zuidoosten van het land blijft het wisselvallig met felle buien. Maar het aantal neemt in de loop van de middag wel steeds verder af.
14: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
15: Frieske WM.
14: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
5: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
6: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw. Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Let u eens adverteren, zwitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. En de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte die seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Oké. Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
14: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
13: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
14: Bouwcenter Concordia.
13: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
14: Bouwcenter Concordia.
16: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
19: 10 tenders alsjeblieft.
20: Ja, dat is dan €8.
19: Hè? 8? Oké.
21: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. One chicken.
9: is Frisk FM. 10 radio en muziek uit het hart van

sterk je komt. Toen list me maar zeuren en ik praat soms adom. Ik weet het wordt het minder mooi door de verstand. Maar draai nog een bondje,

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum. Kijkend voor fijnproevend.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Zon krijgt steeds meer ruimte. Vooral in Noord-Holland is het uiteindelijk volop zonnig. Bij maximaal rond 18 graden is het dan nog prima weer om het weekend buiten in te luiden. In het zuidoosten van het land blijft het wisselvallig met felle buien. Maar het aantal neemt in de loop van de middag wel steeds verder af.
7: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
8: Frieske FM.
7: Vanuit het hart van Friesland.

0: dingen doen.
1: Alle Frieske toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij uur zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brand weer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden, vindt minister Aartsen. Hij wil daarom nieuwe afspraken maken met bedrijven en de komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan een betaalde baan helpen. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig, met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
5: Yo, listen up.
4: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
5: Okay.
4: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
2: Dit is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Inge Stuurder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
1: Hoppakee! Al mijn klusafval in één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
2: Jan, je vergeet de helft.
1: Geen probleem, dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
3: Sneek Recycling. Zonder stress, een container op jouw adres.
4: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
5: Keukencentrum Marsum.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
13: Fries KFM.
12: Vanuit het hart van Friesland.

Friske toppers op Ine Stjoerder, Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friske Groen. Friske FM.

Oerolwest bist harkje naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
2: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske FM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en buitenland.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de 3e was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crisis, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredome in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak. Wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
8: Yo, listen up.
7: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
8: Okay.
7: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
9: Leukes outdoor in Wolvenga.
10: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
9: Genieten van je tuin.
10: Iedere donderdag koopavond.
9: Leukes outdoor in Wolvenga. Zit wel goed.
11: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest biest harkie naar Frieske Wem. Dus pilles besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store. Frieske Wem, 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
9: Friesk FM.
8: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: CarExpert is het professionele netwerk van garagebedrijven waar je altijd terecht kunt voor je auto-onderhoud, reparatie en APK. Met 8 CarExperts in Friesland, altijd eentje in de buurt. Kijk snel op carexpert.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boekenland.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroven uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredome in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. De derde tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde. Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld. Hij ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de tweede training. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Frieske Wem, verkeersinformatie.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Echt en Knopend Kerensheide, een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 richting Rotterdam, tussen Knopend Prins Klausplein en Knopend Ketelplein, 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Knopend Kooimeer, 3 kwartier extra reistijd, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal en Knopend de Stok, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 205,8. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij 137,7. En op de A13 Den Haag-Rotterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 6,8.
4: Dit is Fries FM. radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

je hem vertellen. Het is wel een heel verhaal. Maar ik hoop je dat je Fries verstaan, doch het in mijn eigen taal. Die taal dat is dus Fries, kist het wel of kist het net. Oos ieder nog een cursus, het is nog net te let. Mij geeft het heel gemakkelijk af, dus mem had het mij leerd. Ik ken het lezen en schreeuwen, dat is toch net verkeerd. Ik kan het ook wel in het Nederlands, ja zeker.

Mij geeft het heel gemakkelijk hoor, dus men had het mij leer. Ik kan het lezen schreeuwen, dat is toch net verkeerd. Ik kan het ook wel in het Nederlands, ja zeker lukt dat wel.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Makita elektrisch gereedschap kopen of huren? Kom naar Auka Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk via aukarauwerda.nl.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum. Het familiebedrijf van Friesland.
3: Keukencentrum Marsum. Keukens voor fijn proevend.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Frieskewem verkeersinformatie.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Echt een kwartier oponthoud. Door bergingswerkzaamheden één rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Ketelplein. Een 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Kooimeer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bunnik en de Meer. 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Er is maar één rijstrook open. A27, Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd en Lexmond, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A2 Utrecht Den Bosch bij hectometerpaal 81,3. Op de A12 Utrecht Den Haag bij 7,9. En op de A13 Den Haag Rotterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 6,8.
11: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
12: Frieske FM.
11: Vanuit het hart van Friesland.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
6: Yay! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Het is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper J. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredoom in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Een stel uit het Gelderse Elspeet dat net een huis had gekocht heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. Eén van de flessen is 500 euro waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later regen en maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
14: Yo, listen up.
13: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
14: Oké. Okay.
13: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
15: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
17: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Frieske Wem, verkeersinformatie.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend, een kwartier vertraging. Op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Den Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoop het Bresseplein 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A12 Utrecht-Den Haag bij hectometerpaal 28,6. A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,8. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen wordt geflitst bij hectometerpaal 61,1.
11: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

Friese toppers op Ien Stjoerder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde Olier, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

dat ze ooit geen zout eten, geen vette hap, geen lijst, geen drank en al heel dol net zijn Amerikaanse slurbak. Geen vet salaris, geen dik pensioen, hey. Jij maar eens goed, want nevens mij is te lang begonnen.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Het is droog in het noordwesten van het land en ook vrij zonnig in het zuidoosten. Wat wisselvallig met wolken, zon en buien. In de loop van de dag en avond nemen de buien wel in hoeveelheid af. Het is ongeveer een graad of 18 vandaag. Morgen op de meeste plaatsen droog. Later gaat het wel weer regenen vanuit het zuidwesten en het wordt niet warmer dan 19 graden.
10: FrieskFM verkeersinformatie.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 350 kilometer file. Wat opvalt is de A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Heerenveen na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam Prins Alexander een kwartier vertraging. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij hectometerpaal 13,6. A4 Amsterdam-Den Haag bij 21,3. En op de A13 Den Haag-Rotterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 6,7.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
2: Frieske FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

0: Friese toppers op Ien Stjoerder.
1: Lietse Hille,
0: de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Let u eens adverteren, zwitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. 1 van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het tweede lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als 4e, 3e en 2e op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
4: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
5: Yo, listen up.
4: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
5: Oké. Okay.
4: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Frieske WM Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Files nemen af en staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg een kwartier op onthoud, daar zat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn een half uur extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes 20 minuten vertraging. Er zaten een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,8. Op de A32 Leeuwarden en Heerenveen wordt geflitst bij hectometerpaal 61,7.
2: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Oerolwest bist hard naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

You made me feel alive.

0: dan onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs in Surhuis Terveen.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Frieske WM, Warmerjocht.
13: Vanavond en vannacht droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af vannacht naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Maar later trekt een regengebied uit het zuidwesten over. 'S Middags en 's avonds gaat het ook nog harder regenen. En het wordt morgen 19 graden.
12: Frieske WM, verkeersinformatie.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is dicht bij knooppunt Heerenveen... door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht bij knooppunt Velperbroek. Het verkeer wordt daar omgeleid. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Een kwartier vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij hectometerpaal 2,8. A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,8. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee wordt geflitst bij hectometerpaal 112,6.
12: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
15: Frieske FM.
12: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
3: Leukes outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: 7 dagen per week geopend.
3: Leukes outdoor. In Wolvenga, dat zit wel goed.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
9: Let u eens adverteren, Zwitten. Daar stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. Het Centraal Station is deels afgesloten. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De 2 waren ook al het snelst in de 1e training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het weer nog van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Oké. Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
14: Dat zeg ik.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Friske Wem verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Velpenbroek is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A13 daarna Rotterdam, de hectometerpaal 6,9. En op de A32 Heerenveen-Leeuwarden wordt geflitst, de hectometerpaal 65,5.
9: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

alle Friese toppers op ien stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Sander Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Snickers Workwear kopen? Kom naar Auke Rauwerda Leeuwarden. Of bestel gemakkelijk online via aukerauwerda.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Snel geldcashen voor je oud ijzer en metaal? Bij metaalrecycling Snake krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje? Dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar metaalrecycling Snake. Aan de Zadelmakerstraat in Snake.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Canteloup Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Gashandel H. de Vries en Zonen. Groothandel in alle soorten gasflessen. Ook voor het bijvullen van heftruckflessen en 5 kilogram propaanflessen. Klaar terwijl u wacht. Direct gelegen aan de A31 bij Harlingen.
3: Shop voor het hele assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord nice uit binnen- en buitenland.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. Tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
6: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Canteloup Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
10: De grootste hits van Ine en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: Frisk FM.
1: Frisk FM.
0: Hoe frisk was dat ha?
1: Frisk.

alle Friese toppers op één stoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist harkje naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Let u eens adverteerders witte. Daar stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moesten demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroven uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

lang uit huis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerigens die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo kist in voorbeeld zussen, het is ik heel gewoon. Hoe al desto komst, hefst een Frieske

warm peerpilsjes en ik rekken in peteer. Mooie jongen uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door een stage, weer daar ik kan. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaans faam. Ik hie het witte kind, het is een vast patroon. Oeral daar stoel komt, heeft stoel een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen door al goed, er is geen hard nood. Hoor al de toekomst, heeft stel een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen.

kopieën plak, Schamprotte Frieske Gei. De boer zei ja, ik ha het je tieren uit het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijzen ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst heeft al een Frieske boerenzoon. Eén voor het werk, eén voor de willen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet je roer. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet.

alle Friese toppers op eerste uur. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
11: Friesk FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoerder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Douma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

oortje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om morgen. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Zo nog zelf naar de wimpel.

0: devriesemotorfiets.nl. De Vriese Motorfiets.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Lid u eens adverteren, zwitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en boetenland.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sexy blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK... krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan €4.000 per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden... want deze keer doen 48 landen mee, de vorige keer 32. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
10: Yo, listen up.
9: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
10: Oké. Okay.
9: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
7: Dit is Fries FM. Radio en muziek uit het hart van...

Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk

alle Friese toppers op één stoeler. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
11: Friesk FM.
10: Vanuit het hart van Friesland.

0: alle Friese toppers op één stjoerder.
1: Lietse Hille,
0: de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij uur zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Inge Stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist harkin naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Liet u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord nice uit binnen- en boetenland.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Airco Techniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Airco Techniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
8: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: ID vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter Van den Brug.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de aller...

0: beste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Let u eens adverteerders weten. Daar stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Hij zou er in 2022 2 mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die 1 straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
5: Yo, listen up.
4: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
5: Oké. Okay.
4: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
2: Dit is Fries FM. Radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ine Stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM, Friese toppers op Ine Stjoerder. Gerben Douwstra, Reboeien, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest best harkin aan Frieske Wem. Dus pilles besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

alle Friese toppers op Inge Stuurder. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lit u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid uw adverteerder zitten, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurde nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Airco Techniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Airco Techniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart.